Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Onherkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden van

0: nacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

de zeilien, bewonderig de spits. Met speursgemaak win ik de zwaarste bergetappes. Fantaseren is het schoonste wat er is.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade?

0: Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een

0: Nieuwe keukenvloer kun jij terecht. Alles wordt voor je geregeld.
1: Kortom, keuken renoveren van A tot Z. Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
1: Altijd dichtbij. Dit is Omroep Horst en

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië.

0: Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
1: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7 tot lokaal 9 graden als minimum. Ook heeft zich op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Deze lost in de ochtend geleidelijk aan op en maakt dan plaats voor zonnige perioden. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, er is ook wat hoge sluierbewolking en het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en we halen vanmiddag een maximumtemperatuur van maar liefst 23 graden.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Dorel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
8: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
7: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
9: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
7: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
11: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst.

0: alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7 tot lokaal 9 graden als minimum. Ook heeft zich op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Deze lost in de ochtend geleidelijk aan op en maakt dan plaats voor zonnige perioden. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, er is ook wat hoge sluierbewolking en het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en we halen vanmiddag een maximumtemperatuur van maar liefst 23 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Group Horst.

0: van Nick Lowe. Ik kan ook laag zingen volgens mij. Have a boy, have a man.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Dat was de hit uit 1984. Leuk liedje altijd gevonden. Goedemorgen, het is alweer maandag en 5 oktober. Dat betekent dat we de week weer gaan opstarten met goede muziek er in de ochtend. Even de ritme weer oppakken na het aangename weekend altijd weer.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: We beginnen met Miley.
2: Let's go.

0: Onverwoestbaar, de oude liefde die roest niet. Je hoorde muziek van VOF, de kunst.
1: Geschiedenis van de popmuziek.
0: Nou, eens even kijken. 5 oktober vandaag. Een paar popfeitjes van deze dag in het verleden. Robbie Williams.

treedt 5 oktober 2005 op in Paradiso in Amsterdam. Voor 1500 fans zingt hij liedjes van zijn nieuwe album Intensive Care. Rock DJ, Phil, Angels, al die liedjes passeren de revue. Nou, het album dat kwam terecht op de eerste plaats in de albumtop 100 toentertijd. En dan, en dat is wel interessant, 5 oktober 1962 wordt in Engeland Love Me Do van de Beatles uitgebracht. Compositie van John Lennon en Paul McCartney is op 4 en 11 september 1962 in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen opgenomen. De plaat is geproduceerd door George Martin en op 11 oktober 1962 komt Love Me Do binnen op 47 in de Britse hitparade en komt uiteindelijk niet verder dan de 17e plaats. Maar we zijn hem absoluut niet vergeten.

0: Ja, Helene Fischer, dit liedje komt uit 2021. Genau dieses Gefühl.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Altijd een goedemorgen met Omroep Horst en de Maas. We gaan naar de Technotronic muziek uit 1989. Even lekker pompen. Pump up the jam.
2: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.

Zeer veelzijdige informatie. 10cc, elk liedje wat ze uitbrachten was weer compleet anders als de voorganger. I'm Not In Love, 1975 van 10cc, met die mooie stereo-effecten erin. Hè. Zo dadelijk het nieuws van 9:30. En dit is Neerdoet Lottem. Frans Pollux en de jongens, en ze hebben toch wel wat neergezet met dit liedje. Want jaarlijks staat hij wel in de top 2000 van Radio 2 en ook de Evergreen Top 1000. Houd me eens vast.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
1: Zo goed als continu. De muziek in schijven voor bedrijven.

leuke nieuwe single van Shepherd. En je hoorde de Night Drive en het nieuws daarvoor. De samenvatting van het NOS nieuws om 9:30. Je weet het, Limburgs nieuws vanaf 11:30 hier op de zender. Hey, we gaan naar een artiest die begon met het zingen van het truckersrepertoire. Natuurlijk met de vlam in de pijp. Ik heb mijn wagen volgeladen en dat soort liedjes. Henk Wijngaard hebben het over. Na een tijdje was je het zingen van het truckersrepertoire een beetje beu. En hij stopte er eigenlijk mee. Hij ging weer terug naar de vrachtwagen. Als chauffeur. Maar pakte later toch weer de draad op, de muzikale draad. En dat resulteerde bijvoorbeeld in 1990 in een heel ander liedje. Geen truckersrepertoire meer, maar wel een leuke song. Deze, Henk Wijngaard en Hey Susie.

Samuel Welten, Dansen met de Duivel. Hij heeft op dit moment ook weer een top 40 notering, hè, met het liedje Boom, Ashes to Ashes daarvoor van David Bowie. De plaat van 5 oktober is van Steve Miller. Hij is vandaag jarig, 1943 geboren. En dus de Joker.

Ja, ik heb het al eerder gezegd. Deze meneer is een soort van hitmachine geworden. Alex Rowan, de ene na de andere brengt hij uit. En dit was zijn nieuwe Emerald Eyes. Inmiddels ruim tijd voor, denk ik, het laatste liedje voor 10:00. Dit is Eros Ramazzotti en Tina Turner. In duet, half Engels, half Italiaans. Cosa della vita.

0: ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

Ja, 1971, deze van Tom Jones. Ik kan zeggen wat je wil, hij heeft wel respect voor de vrouw. She's a lady. Daarvoor nog de nieuwe van Dick Hout. Te veel is niet genoeg en Moves Like Jagger. Gebaseerd op de danspasjes van Mick Jagger. Het liedje van Maroon 5 met ondersteuning van Christina Aguilera. Je kan al langer wachten op een vallende ster, maar dit liedje gaat er wel over. Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl, 1988. Geen grote hit geweest, maar wel lekker om die nog eens te draaien.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

Zo, Sister Sledge. En ze geven meteen hun visitekaartje af. We're All American Girls. En Johnny Cash daarvoor uit 68. Met natuurlijk de opname gemaakt in de gevangenis. Voor de gedetineerden van San Quentin. Wow.

Ja, wat even een klein onderrondje met Dusty Springfield, oftewel In Private. 1990 was het jaar. American Authors daarvoor nog met The Best Day of Our Life. En Somber werd nog vooraf gegaan door de muziekformatie Spring Levend. Zo dadelijk, de Forgotten 45, nu Volumia.

0: Alweer het jaar 2000. Deze van Volumia en Jij. En ik was aan het denken van, heb ik nou Volumia al eerder gedraaid vandaag? Nee, dat was afgelopen zaterdag volgens mij. Hè? Met dat liedje Blijf bij mij. Ja, inmiddels rond 10:45. En dat betekent weer tijd voor de Forgotten 45 voor vanmorgen. Even het mailtje erbij pakken. Ja, altijd leuk als we e-mail krijgen. Je kan altijd een aanvraagje doen, hè, voor de Golden 45. Het vergeten 45 doelplaatje op het e-mailadres wat je na het liedje krijgt te horen. Ger, die had inderdaad alweer een mooie bijdrage met een aantal titeltjes. En we zijn heel blij dat hij dat doet. We gaan naar Ivan Heijlen. Die stond ook op zijn lijstje. En dat was volgens mij zelfs een nummer 1 hit, hoor. 1974, maar niet meer zo vaak te horen. En dat is het extra leuk om vanmorgen weer te luisteren naar De Wilde Boerendochter. Je kent het misschien ook als De Tamme Boerenzoon, maar dat was de cover van André van Duin, waar denk ik Ivan Heijlen niet zo blij mee was.
1: Forgotten 45.
2: De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt, met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Toe eraan. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En zo wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig is hij met je gat.
1: Vraag je Forgotten 45 aan via peter.trinekens@omroephorstandemaas.nl.

Ja, je kent ze van A Horse With No Name, Sister Golden Hair. En dit was een andere van America, 1986, You Can Do Magic. Langzaam maar zeker op naar 11 uur. Reclame en nieuws komen eraan. Dit is nog even de nieuwe Cameron Whitcomb.

0: naar Henk Bovee Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
8: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
7: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

Allen of Nijck schreef het. En Boudewijn de Groot die voerde uit deze 1973. Ik ben ik en jij bent jij. En Lennart Nijck schreef natuurlijk ook de hits voor Rob de Nijs begin jaren 70. Waarna Rob's carrière weer in een stroomversnelling kwam. Nadat hij ook populair werd omdat hij speelde in... Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar goed.

0: een beetje uit. Hè? Sam Fender draaide ook nog Olivia Nadine, Write Me In and Still Got The Blues. Je heeft die oude blues nog steeds. Gary Moore. Hey, we gaan over tot de orde van de dag. Bart van Leeuwen, De Plat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Het is een uur of vier en het is opgehouden met regenen. Hij zit in de moeilijkheden. Alles zit hem tegen in het leven en hij kan nergens heen. Hij wou eigenlijk bij zijn vrienden langs om raad te vragen, maar ze zijn nergens te bekennen. Altijd maar bezig zijn problemen in je relatie op te lossen en nergens anders over kunnen praten helpt nou helemaal niet echt. En gaat die vrienden van je natuurlijk stierlijk vervelen op den duur. Niet dat ze hem niet gewaarschuwd hadden hoor. Maar ja, hij kan alleen maar denken aan het feit dat de liefde voorbij is. Hij voelt steeds maar die zeurderige pijn in zijn maag. Pijn en twijfel waarom ze het gedaan heeft. Waarom ze zijn hart brak. Waarom ze er niet met hem over wilde praten. Hoe vaak hij het ook vroeg. Daar was ze dan weer te trots voor. Gek, hè? En zijn vrienden hadden hem nog zo gewaarschuwd. Als je haar niet de ruimte kunt geven die ze neemt, dan zijn we bang dat het te laat is. Dan moet je haar laten gaan. Als je hart gebroken is, moet je sterk zijn. Dan moet je vechten tegen het gevoel dat je in de steek bent gelaten. Pas dan komt het weer goed met je. Laat haar los. En doe je dat niet, dan kunnen wij je niet helpen, vriend.

0: brother.
1: Ja, een minder bekend liedje van Raccoon in de Plaatsen verhaal Brother. En ze hebben ook alweer een nieuwe uit. Een nieuwe Nederlandstalige, ook een hele mooie, rustige, gevoelige song. Die gaan we gauw genoeg weer even aan je laten horen.

0: Ja, oorspronkelijk van GG Kill, maar wie die ook samenwerkt. Eric Clapton, Call Me The Breeze, 2014.
1: Peter Trinekens, met de beste gouden ouwe.
0: En ABC.

0: het leuke van Omroep Horst aan de Maas is dat je op het halve uur een dialectplaat hoort. Uit onze eigen gemeente Horst aan de Maas. Joep van Wegberg, Joeps Kapel en Wiet Gezog. En hij is inderdaad een neefje van René van Wegberg.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het waterschap oefent aanstaande vrijdag tegen hoogwater in Limburg. Sluis 16 bij Weert gaat in november 10 weken dicht voor de scheepvaart. En de Michelinsterren worden vandaag weer uitgereikt in Maastricht.
2: Het is herfst op je radio.

Ah, swingt de pan uit. Oh My Soul. Je hoort de muziek van Bruno Mars. Hey, het geluid van een stoomlocomotief komt goed uit, want ik heb een berichtje over 5 oktober 1916. De Trans-Siberische spoorlijn in Rusland is de langste spoorlijn ter wereld. En deze spoorlijn loopt van Moskou naar Vladivostok en is 9289 kilometer lang. Nou, zonder de tussenstops zou deze reis 6 dagen duren. En de constructie van de Trans-Siberische spoorlijn begint in 1891 onder tsaar Alexander III. Het wordt in 1916 voltooid door onder de tsaar Nicolaas II. Nou, de spoorlijn die wordt officieel geopend. En dat was inderdaad op 5 oktober 1916. Dus toch voor de Russische Revolutie. Nou, het is de langste spoorlijn ter wereld nog steeds van ruim 9000 kilometer. Maar goed, dat land is dan ook gigantisch groot daar waar dat spoorlijntje ligt.

0: wat dacht je? Want het blijft lekker hip. De hippie, hippie, hippie, hippie shake.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Daar gaan we aandacht aan besteden. Terwijl de hippie, hippie shake trouwens was van de Swinging Blue Jeans. Jan-Paul van der Meij draaide ook nog met de mooie rijke vrouw. En ook de nieuwe Chef Special kwam nog eventjes voorbij. Nee, niet alleen maar nieuwe plaatjes, ook plaatjes uit het hitverleden en de berichtjes van vroeger. Zo gaan we naar 6 oktober 1927. In New York gaat op die dag de jazzzanger in première. Het was een film. En wat was het bijzondere van die film? Nou, het was de allereerste geluidsfilm. Voor die tijd had je natuurlijk de stomme film. Ja, die heb je tegenwoordig ook nog, maar in de zin van zonder geluid. Maar de eerste geluidsfilm dus op deze dag in 1927 in de bioscoop. Een zwart geschminkte L. Jolson speelt de hoofdrol. Hij is alleen te horen in de liedjes Mother of Mine and I Still Have You, Blue River en Dirty Hands, Dirty Face. Dus konden de mensen ook de liedjes horen. De eerste film met ook gesproken woord is Lights of New York. En dat was een gangsterfilm uit 1928. Nou, dat zijn toch leuke dingen om eventjes zo even mee te krijgen in de ochtend hier bij Schijven voor Bedrijven.

0: Ja, we zullen er gauw genoeg weer aan moeten gaan geloven. De klok een uurtje terugzetten. De wintertijd gaat in oktober natuurlijk weer een keertje in. Johnny Hayes, Jazz, Turn Back the Clock.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Ja, een beetje uit de nadagen van Deborah Harry, Blondie en Maria. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, wat heet de nadagen? 1999, nog net. Op het randje van de vorige eeuw. Hey, goedemorgen, welkom. Dinsdag 6 oktober. Schrijven voor Bedrijven hier in de ochtend bij Omroep Horst en de Maas. Leuk dat je er weer bij bent. Eén grote luisterfamilie hier tussen 9 en 12 op de werkdagen.
1: Schrijven voor Bedrijven.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En de nieuwe muziek. Dit is Chef Special.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door ACB Transportbanden en Onderdelen Horst en Christiaans Groep Horst.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier.

0: aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Is uw woning toen iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: bent van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt

0: pnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.

Ja, dat waren ze dan. Years and Years. Wel hun bekendste nummer, denk ik. King. Het is 6:50. Het is maandag en het is 5 oktober. Fijn dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan. Van Chris Cross Amsterdam. Van Limbo Project van Tina Turner. Maar ook van Chris Norman en Susie Quattro. Maar zoals je het gewend bent, we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. Een fietser is afgelopen zondagmiddag, dus gisteren, geschept door een automobilist en daarbij zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 op de Horsterdijk, ter hoogte van de kruising met de Meerloze baan. En omwonenden die willen dat de provincie Limburg optreedt tegen de stankoverlast die zij toeschrijven aan de firma van de Beijer, moeten langer wachten op een besluit. De provincie heeft de beslistermijn voor een 10-tal handhavingsverzoeken met 4 maanden verlengd. Een definitief besluit wordt uiterlijk 13 januari 2027 verwacht. En tijdens de feestavond, de ere van hun 100-jarig bestaan, werd de vrijwillige brandweer Zevenum verrast met een koninklijke erepenning. Ze ontvingen deze onderscheiding onder andere voor hun bijdrage aan de veiligheid in de regio. Wat zijn de weersverwachtingen? Nou, de komende 2 dagen dan heb je nog een hele mooie nazomer. En vanaf donderdagochtend, misschien de nacht van woensdag op donderdag, al een omslag van het weer. De temperaturen kelderen richting de 15 graden. En dan heb ik het over donderdag en vrijdag. Maar de komende dagen nogmaals, geniet van de weer. Geniet van 23 à 24 graden.

0: op de zenders Omroep 1M en Omroep Hoogst aan de Maas. En je kijkt en luistert naar Lunch Live. De spelers staan straks in de schijnwerpers, maar achter de schermen van de Durper Revue wordt minstens zo hard gewerkt. Gerk Keijren maakt de filmpjes die onderdeel zijn van de revue. Een klus die veel meer omvat dan alleen maar heel even de camera vastzetten. En van de eerste script tot het uiteindelijke montageproject kan het traject een jaar tot anderhalf jaar gaan duren.
1: Nou ja, dat ze het creëert. Dus van niks, get max. En dat ze dat ook eens laten zien en het grote publiek.
2: Een van de drijvende krachten achter de schermen van de Durper Revue is Gert, die maanden voordat de productie op de planken staat, op zijn computer al bezig is met de revue. Hij verzorgt de video's die worden vertoond tijdens de revue en is actief bij het licht, geluid en het decor.
1: Nou, ik ben de filmpjes aan het monteren die eerstdaags op Facebook komen. En dat is een van de dingen. En daarna zien er nog filmpjes voor de revue zelf aan de beurt. Ik doe dat ook inderdaad maar eens in de 4 jaar. Maar dat hele traject duurt wel, alles bijeen, een jaar, anderhalf jaar, voordat ze zoiets best. Het begint met het script en het verhaal. En dan zitten we samen met de regie. En dan wordt er het verhaal doorgesproken. Dat ik ongeveer een beeld heb. En hangt door van... Ja, probeer... Ja, soms hebben ze al een script klaar voor een filmpje. Maar er moet natuurlijk heel veel in gebeuren. Want dat is niet allemaal te realiseren. Want ik film in principe alles alleen. Dus met één camera. Dus het zien heel veel... In de regel heel veel shots, hoe heel lang mee bezig zijn. En hangt van het verhaal van de regie en het script, proberen we dat verhaaltje een beetje rond te krijgen.
2: Elke revue is voor Gert weer anders en dat maakt het voor hem ook leuk. Een nieuw verhaal, nieuw decor en nieuwe video's.
1: Ik heb nou toevallig pas de revue van een paar jaar Samen Sterk, heb je nog even naar zitten kijken. En toen stond ik zelf verbaasd wat ik allemaal toe gemaakt heb. Dus ja, daar ben ik wel trots op. Achteraf zie je dat pas. Ja, op het moment dat ze ermee bezig best is, ze dat niet zo in de gaten.
0: En het filmpje over hem staat al online. Dus wil je bekijken, ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep 1M. Of via de website van ons kun je dat filmpje ook bereiken.
3: Lunch Live.

Ja, de zusjes De Vries, toen ze nog heel beminnelijk met elkaar omgingen. Maywood, Late at Night, in een iets andere versie. We gaan naar de lokale muziek. We gaan naar Limbo Project en Ronald Pijls. En zij zeggen... Het is over. Je luistert.

0: Het is over. Wat niet over is, maar wel minder, is het aantal inwoners van de gemeente Horst aan de Maas dat rookt. Het is afgenomen met 5 procentpunten. En deze maand ondernemen veel rokers een poging om dat aantal nog verder naar beneden te halen tijdens Stoptober.
1: Dat rookte blijft erin. En toch wel bijna een pakje per dag.
2: Het aantal rokers in Horst aan de Maas daalt al jaren. Tegenwoordig rookt nog zo'n 14% van de gemeente. Terwijl dat in 2012 nog ruim 19% was. Vandaag is Stoptober begonnen. Een maand waarin veel tabaksverslaafden een gezamenlijke poging doen om te stoppen met roken.
3: En Stoptober, inspireert u dat om ook te stoppen met roken dan?
1: Ik heb het een keer gedaan, maar dat is denk ik 10 jaar geleden. En net als november met je snor, toen de tijd, heb ik ook een keer gedaan. Maar het is niet te lang als 2 jaar geleden, als ik weer ging roken.
3: Dus u doet niet mee met het fenomeen Stoptober?
4: Nee. Ik ben toen ook gestopt, zonder iets. Gewoon stoppen. Zonder pleisters of middelen. Gewoon hier moet het zitten. En het is zo. Ik kan er verder niks aan doen.
2: De Horsterse kroegbaas Menno Tros ziet de afname van rokers niet zo sterk terug op het terras van zijn kroeg.
5: Nou ja, kijk, weet je, het is, mensen moeten natuurlijk altijd om een asbak vragen. Of dat moeten, dat doen ze meestal. Waardoor je dus zelf een beetje, oh ja, daar wordt gerookt, daar wordt gerookt, daar wordt gerookt. En aan het einde van de dag maken we ze natuurlijk ook weer leeg. Nou ja, en als je dan ziet wat er bijvoorbeeld op een zaterdagavond uit zo'n asbak komt, dan zou ik niet zeggen dat dat per se minder gerookt wordt. Alleen ik weet natuurlijk niet hoe het 20 jaar geleden was. Toen zal het misschien nog wel meer zijn geweest, maar...
6: Lunch Live.

0: Ik wens je een geiles leven. Een geiles is dan in het Duitse een tof leven. Het was Glassperrenspiel. We gaan naar het nieuws. 1:02 op deze maandag 5 oktober. En het nieuws wordt weer gepresenteerd door Tamar. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Gistermiddag is een fietser op de Horstendijk in Lottum aangereden door een auto en daarbij zwaar gewond geraakt. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er was nog een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is halverwege weer omgekeerd. Over de precieze oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. Het besluit van de provincie Limburg over eventueel optreden tegen firma Van de Weijer is uitgesteld tot uiterlijk 13 januari 2027. Omwonenden van de vestigingen in Panningen stellen dat de ernstige stankoverlast in de buurt door Van de Weijer komt. Daarom hebben zij in juli handhavingsverzoekingen ingediend. Omdat de kwestie op allerlei gebieden ingewikkeld is, heeft de provincie besloten de beslissing uit te stellen. De vrijwillige brandweer in Zevenum heeft ter ere van hun 100-jarig bestaan een koninklijke erepenning ontvangen. Dat is een onderscheiding die door de koning wordt uitgegeven aan organisaties met bijzondere verdiensten die ouder zijn dan 50 jaar. De Zevenumse brandweer ontvangt deze onderscheiding onder andere voor hun bijdrage aan de veiligheid in de regio. Het is de eerste keer dat een Limburgs brandweerkorps de koninklijke erepenning ontvangt. Inwoners van de gemeente Pelmaas kunnen komende weken hun mening geven over de overstap naar aardgasvrij wonen. De gemeente wil eind dit jaar het warmteprogramma vaststellen. In iedere wijk wordt er gekeken naar de mogelijkheden om woningen en andere gebouwen te verwarmen zonder aardgas. Dat gebeurt met inbreng van inwoners die tot en met 21 oktober hun mening kunnen geven. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zonnig en er waait een zwakke wind. Het wordt zo'n 22 à 23 graden. In de loop van de avond koelt het echter snel af. Morgen is er enige bewolking met een temperatuur van 22 à 23 graden. Vanaf donderdag krijgen we typisch herfstweer met koudere dagen en veel wind en regen. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroepnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.
0: Dankjewel, Tamar.

En zit je nou in de auto en je droomt helemaal weg met Stella, Lovely en Boston, dan moet je toch heel even op jouw snelheid letten. Want er wordt geflitst op de A2. Echt richting Weert. Dan de andere meldingen die binnen zijn gekomen op de A73. Venray richting Venlo, de hoogte van Venlo. Bij 40,3 staat een auto met problemen. A73, maar dan de hoogte van Roermond. Bij 18,3 een auto met de motorkap omhoog. En de knipperlichten staan op de A73 aan de hoogte van Roermond. Bij paaltje 18,8. Dat zal niet zonder reden zijn. Dus let heel even op deze puntjes. En we gaan heel even terug in de tijd, zoals je het gewend bent in Lunch Live. Van nieuw gaan we naar oud. Bobby Darin en Dream Lover.

Ik heb altijd het idee gehad tegenwoordig de plaatjes maar heel kort duren. 2 minuten 30, et cetera, et cetera. Maar toen konden ze er ook iets van. Slechts 2 minuutjes en 29 seconden. Goed, we gaan naar iets anders. We gaan naar het Sfeerfestival. Want eind oktober vindt dit middeleeuws festival plaats in Grubbeworst. En tijdens deze totaalbeleving komen theater, muziek en sfeermarkt samen. Regisseur

0: Tanja Kersten is aangesteld om dit complexe geheel in goede banen te leiden. En Omroep Horst aan de Maas sprak haar.
1: Ik vind het gewoon leuk als je zo'n pak papier hebt. Want dit is nu gewoon echt kaal, eigenlijk maar gewoon een pak papier. Maar eigenlijk zit hier gewoon een heel verhaal in. En er zitten heel veel emoties in. En er kan heel veel gebeuren. En er kan mooie dingen, er kunnen slechte dingen in staan. En ja, dat vind ik fantastisch. Ik ben Tanja Kersten. En ik ben de regisseur van het festival Vorstelijk.
2: En wat houdt dat precies in, regisseur van zo'n groot sfeerfestival?
1: Dat ik samen met mijn commissie van programmering en entertainment zijn wij bezig van, goh, hoe gaan wij het festival neerzetten? Welke sfeer gaan we neerzetten? Wat gaan we allemaal aanbieden in het festival? En zo hebben we bedacht dat we verschillende themagebieden gaan maken. En die themagebieden hebben we helemaal uitgewerkt om er iets leuks van te maken, om het zo maar te zeggen. En de theaterstukken hebben we bekeken.
2: Je realiseert dus eigenlijk het hele festival, het samenspel van al die elementen.
1: Ja, ja. En mij is het eigenlijk de taak gegeven om al die elementen tot één geheel. Dus dat mensen zich echt in de middeleeuwen wanen, maar ook dat je de verschillende thema's in elkaar overgaan. Dat er voor volwassenen iets is, dat er voor kinderen iets is. Dat eigenlijk iedereen die komt iets te beleven heeft.
2: En het heet dit jaar Vorstelijk.
1: Ja,
2: en niet meer, jullie zijn af van het Witte Dame Festival.
1: Ja, maar de Witte Dame is en blijft wel nog steeds de legende wat de grondlegger is van waar het festival op gebaseerd is. Dus ook de Witte Dame gaat wel terugkomen in het festival.
2: Aha, dus als wij eind oktober door gevorst waren, kunnen we de Witte Dame tegenkomen?
1: We kunnen nog steeds de Witte Dame tegen. Ja, en we hebben het vooral geprobeerd ons te focussen op de legende. Dus het kiosk gaat omgetoverd worden tot een verhalenhuis waarin de legende van de Witte Dame verteld gaat worden. Ja, ik denk nog steeds belangrijk wel dat Grubbevorst het verhaal blijft vertellen.
2: En begint, is dat dan meestal dat je een verhaal of een karakter, of vanuit welke basis begin je? Of kan dat heel verschillend
1: zijn? Het kan echt heel verschillend zijn. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Om eigenlijk iets te mogen maken wat er nog niet is. En waar je gewoon ergens mag beginnen. En soms loop je in de supermarkt en dan zie je iets heel grappigs gebeuren. Of iemand praat tegen jou met een hele grappige stem of op een bepaalde manier. In mijn werk kom ik ook met heel veel verschillende mensen in aanraking. En ja, dan zie je bepaalde karakters, bepaalde interactie met mensen. Ja, daar ligt een hele grote inspiratiebron.
2: Oh, dat is leuk. Ja. Heb je daar een leuk voorbeeld van misschien? Van iets wat je ooit tegen bent gekomen dat je zegt, oh, dit heb ik in mijn schrijven kunnen gebruiken.
1: Ja, ik was ooit, een van mijn toneelstukken miste echt nog een hele verhaallijn. En ik werk in de zorg en ik had contact met een oudere vrouw. En die heeft haar hele levensverhaal verteld over hoe ze ooit in de kerk is blijven staan. Dat haar echtgenoot 60 jaar geleden niet is komen opdagen. En hoe die hele levenslijn door is gegaan. En die vrouw begon echt zo te vertellen. En ik zag echt gewoon die hele verhaallijn, zeg maar, opdoemen. Ja, dat vond ik echt wel heel erg tof.
2: Ja, dat is een super mooie manier om naar te kijken. Hè? Ja. Hoeveel emoties er in zo'n doosje zitten.
1: Ja, dat. En je hebt echt dingen waar je echt trots op bent. Dingen waarvan je denkt, misschien had dat net iets anders gemogen. Iets anders kunnen.
2: Welke ben je het meeste trots op?
1: Ik denk toch stiekem Reuring in het Dorp. Dat was echt een revue die hier in 2024 is geweest. En dat was echt voor de eerste keer dat ze mij gevraagd hebben, goh, wil je het schrijven en wil je het regisseren? En dat vond ik echt doodeng. Om echt zo'n groot project op te pakken. Maar ik dacht, ja, wie niet waagt, die nu wint. En het is wel gevoelsmatig een succes geweest. Tenminste, het was ook wel echt een succes. Ja, dat vind ik wel heel tof.
2: Hoe merk je dat zoiets loont?
1: Je merkt zoiets aan het publiek. Ik vind een kaartverkoop is altijd, dit is de marketing en die is goed of die is niet goed. Maar als jij een toneelstuk hebt en je voelt het echt in de zaal dat het klopt, ja, dat vind ik het mooiste. Dat vind ik het mooiste.
3: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

vijf minuutjes voor één. Magia van Alvaro Soler. Wie vanuit Bezel of Reuven regelmatig de grens overtrekt naar Bruggen, kan daar voortaan op een bijzondere manier de omgeving ontdekken. De historische Klimp-express rijdt weer. Zondag 20 september maakte het treintje zijn eerste rondrit door de Duitse buurgemeente. De terugkeer van de Klimp-express is vooral voor liefhebbers van historie en voor mensen die Bruggen eens op een andere manier willen bekijken interessant. De naam Klimp heeft in Bruggen een lange geschiedenis. De oorsprong gaat terug tot de voormalige spoorverbinding tussen Dulken en Bruggen. Later werd ook de Klimp-express met zijn opvallende salonwagen een bekend verschijnsel in het dorp. En exploitant Björn Teunissen besloot die traditie opnieuw leven in te blazen. Hij wist de historische Klimp-locomotief, gebaseerd op een Hanomag R45 uit 1956, op te sporen in Oost-Friesland en terug te halen naar Bruggen. En samen met de voormalige salonwagen vormt deze nu opnieuw de Klimp-express.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: Beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden...

rust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: Het waterschap Limburg oefent deze week op verschillende plekken voor mogelijk hoogwater. Er worden onder meer mobiele keringen opgebouwd, zandzakken gevuld en pompen geplaatst. Er kan tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Een van de grootste oefeningen is aanstaande vrijdag in Maastricht. Daar wordt dan een mobiele dijk geplaatst om onder meer het ziekenhuis en de Koning Willem-Alexandertunnel te beschermen. Meer dan 100 taxichauffeurs in Maastricht leggen aanstaande vrijdag het werk voor Uber neer. Ze protesteren tegen de commissie die het platform inhoudt op de ritten. Voor chauffeurs kan die oplopen tot 50%, maar ze eisen nu een maximum van 15%. De chauffeurs verzamelen zich vrijdagmiddag bij het station van Maastricht. Reguliere taxiritten, dus niet via Uber, blijven wel mogelijk. Sluis 16 in de Zuid-Willemsvaart bij Weert gaat vanaf 16 november 10 weken dicht. Rijkswaterstaat gaat onder meer de besturing, seinen en camera's moderniseren. Schepen tot en met 22 januari omvaren. Het werk is onderdeel van een grote renovatieproject aan sluizen en bruggen in Midden-Limburg en Brabant. En in het MEC in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren voor Nederland uitgereikt. Voor restaurant Da Vinci in Maasbracht is al duidelijk dat zij de ster kwijtraken. Michelin liet dat een dag voor de presentatie al weten. Voor de eigenaren Margot Reuten en Petro Kools kwam het nieuws onverwacht. Maar ook reality-verslaggever Jo Kortraat was er door verrast.
2: Uiteraard komt Margot nog heel goed. Ja, dus het is niet zo dat hij nu niet meer kan koken. Alleen vinden ze het dan aan de huidige normen kennelijk niet meer sterwaardig.
1: Ja, Da Vinci had sinds 1999 een Michelinster.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: In de vroege ochtend hadden we vanmorgen te maken met enkele dichte nevel- en mistbanken. Die zijn intussen opgelost en hebben plaatsgemaakt voor zonnige perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 20 graden. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, er is ook wat hoge sluierbewolking en het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 23 graden.

graden. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF

meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af.

0: was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Restaurant Suisse en Schin op Keul heeft vandaag in één klap 2 Michelinsterren gekregen. De zaak is pas een half jaar open. Ook Ambrosijn en Valkenburg mag zich voortaan sterrenzaak noemen. De rechtszaak over een ontvoering en marteling 3 jaar geleden in Sittard is vandaag begonnen. Naar verwachting komt morgen de strafeis. En Maastrichtse Uberchauffeurs staken vrijdag tegen de hoge commissiekosten die het taxiplatform vraagt voor een rit.

0: Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen.

En na 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers.

0: De maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Restaurant Suisse en Schin op Geul heeft in één klap 2 Michelinsterren gekregen. De zaak van chef Ralf Berendsen is pas een half jaar open. Bij een ander restaurant in Laanaken kookte Berendsen ook al 2 sterren bij elkaar. Een andere nieuwe sterrenzaak in Limburg is Ambrosijn in Valkenburg. Die zaak is goed voor 1 nieuwe ster. Gisteren werd al bekend dat Da Vinci in Maasbracht na meer dan 25 jaar haar Michelinster verliest. De politie Limburg heeft afgelopen maanden 31 nepagenten aangehouden. Deze zomer waren er meer dan 400 meldingen van criminelen die hun slachtoffers benaderden door zich voor te doen als politiemedewerker. Om die manier van fraude de kop in te drukken heeft de politie er deze zomer extra mensen opgezet. Ook werden er regelmatig foto's van verdachten gedeeld. Het aantal van 31 aangehouden nepagenten is nog niet definitief. De politie Limburg sluit meer aanhoudingen niet uit. Bij de rechtbank in Maastricht is vandaag de rechtszaak begonnen voor de ontvoering en marteling van 4 mannen in Sittard 3 jaar geleden. Het viertal werd in juni 2023 ontvoerd en vastgehouden in een loods. Verslaggever Frank Monen vertelt meer.
1: Als je de verhalen van de slachtoffers gehoord, dan zijn ze urenlang mishandeld, bedreigd, met terpentine besprenkeld, met gasbranders bewerkt. Ze moesten zich ontkleden. Er werd een prop in hun mond geduwd en uiteindelijk wist één van hen in de avonduren te ontsnappen, waardoor de 3 anderen ook bevrijd konden worden.

0: De hele zaak zou verband houden met de diefstal van 1200 kilo cocaïne. De politie heeft na uitgebreid onderzoek 3 verdachten aangehouden die nu voor de rechter staan. Voor de zaak is 3 dagen uitgetrokken. Naar verwachting komt morgen de strafeis. En Weert, Meerse en Maasgouw staan vanaf vandaag onder streng toezicht, omdat ze volgens minister Bart van den Brink te weinig asielzoekers opvangen. Daarmee zijn er nu 10 gemeenten in Limburg die volgens de minister niet aan hun taak voldoen. Weert, Meerse en Maasgouw moeten nu in gesprek met het ministerie van Asiel en Migratie om zo tot concrete plannen te komen om voldoende opvangplekken te realiseren. Volgens de spreidingswet moeten alle Nederlandse gemeenten een bepaald aantal asielzoekers opvangen. En het weer. Het is vandaag zonnig, droog en onbewolkt. Het wordt ongeveer 23 graden, maar pas op, het wordt vanavond snel frisser.
1: Goedemiddag. Hier hoor je alleen jouw favoriete muziek.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Swie in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis

dramatisch te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Restaurant Suisse en Schin op Geul heeft in één klap 2 Michelinsterren gekregen. De zaak van chef Ralf Berendsen is pas een half jaar open. Bij een ander restaurant in Laanaken kookte Berendsen ook al 2 sterren bij elkaar. Een andere nieuwe sterrenzaak in Limburg is Ambrosijn in Valkenburg. Die zaak is goed voor 1 nieuwe ster. Gisteren werd al bekend dat Da Vinci in Maasbracht na meer dan 25 jaar haar Michelinster verliest. De politie Limburg heeft afgelopen maanden 31 nepagenten aangehouden. Deze zomer waren er meer dan 400 meldingen van criminelen die hun slachtoffers benaderden door zich voor te doen als politiemedewerker. Om die manier van fraude de kop in te drukken heeft de politie er deze zomer extra mensen opgezet. Ook werden er regelmatig foto's van verdachten gedeeld. Het aantal van 31 aangehouden nepagenten is nog niet definitief. De politie Limburg sluit meer aanhoudingen niet uit. Bij de rechtbank in Maastricht is vandaag de rechtszaak begonnen voor de ontvoering en marteling van 4 mannen in Sittard 3 jaar geleden. Het viertal werd in juni 2023 ontvoerd en vastgehouden in een loods. Verslaggever Frank Monen vertelt meer.
1: Als je de verhalen van de slachtoffers gehoord, dan zijn ze urenlang mishandeld, bedreigd, met terpentine besprenkeld, met gasbranders bewerkt. Ze moesten zich ontkleden. Er werd een prop in hun mond geduwd en uiteindelijk wist één van hen in de avonduren te ontsnappen, waardoor de 3 anderen ook bevrijd konden worden.
0: De hele zaak zou verband houden met de diefstal van 1200 kilo cocaïne. De politie heeft na uitgebreid onderzoek 3 verdachten aangehouden die nu voor de rechter staan. Voor de zaak is 3 dagen uitgetrokken, naar verwachting komt morgen de strafeis. En Weert, Meerse en Maasgouw staan vanaf vandaag onder streng toezicht, omdat ze volgens minister Bart van den Brink te weinig asielzoekers opvangen. Daarmee zijn er nu 10 gemeenten in Limburg die volgens de minister niet aan hun taak voldoen. Weert, Meerse en Maasgouw moeten nu in gesprek met het ministerie van Asiel en Migratie om zo tot concrete plannen te komen om voldoende opvangplekken te realiseren. Volgens de spreidingswet moeten alle Nederlandse gemeenten een bepaald aantal asielzoekers opvangen. En het weer. Het is vandaag zonnig, droog en onbewolkt. Het wordt ongeveer 23 graden, maar pas op, het wordt vanavond snel frisser.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen 2 boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk.

0: Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
1: Elke middag jouw portie middagvitamine.

de grootste hits en nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitaminen. Wow.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl...

0: starten met lokale surf.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante

0: Dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Justitie eist 8 jaar cel tegen 3 verdachten in een gruwelijke ontvoerings- en martelingszaak in Sittard. 4 mannen werden in juni 2023 ontvoerd en opgesloten in een loods. Ze zouden zo'n 1200 kilo cocaïne hebben gestolen van een drugsbende. In die loods werden ze gruwelijk gemarteld, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: Als je de verhalen van de slachtoffers gehoord, dan zijn ze urenlang mishandeld, bedreigd, met terpentine besprenkeld, met gasbranders bewerkt. Ze moesten zich ontkleden. Er werd een prop in hun mond geduwd en uiteindelijk wist één van hen in de avonduren te ontsnappen, waardoor de 3 anderen ook bevrijd konden worden.
0: De 3 verdachten zijn aangehouden na uitgebreid politieonderzoek. Morgen is de verdediging aan het woord in deze zaak. Weert, Meerse en Maasgouw staan vanaf vandaag onder streng toezicht omdat ze volgens minister Bart van den Brink te weinig asielzoekers opvangen. Daarmee zijn er nu 10 gemeenten in Limburg die volgens de minister niet aan hun taak voldoen. Weert, Meerse en Maasgouw moeten nu in gesprek met het ministerie van Asiel en Migratie om te kijken hoe ze toch opvang kunnen organiseren. Volgens de spreidingswet moeten alle Nederlandse gemeenten een bepaald aantal asielzoekers opvangen. In heel Nederland staan nu 63 gemeenten onder toezicht. Bij een aanrijding in Blerik is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Op een rotonde van de Baarloze straat werd de fietser geraakt door een auto. Het slachtoffer belandde hard op de grond en raakte gewond aan het hoofd. Per ambulance is de fietser naar het ziekenhuis gebracht. En Limburg telt vanaf vandaag 13 sterrenrestaurants met in totaal 16 sterren. Daarmee scoort Limburg het hoogste als Nederlandse provincie als je tenminste de regio Amsterdam apart ziet. Nieuwkomers zijn restaurant Suisse en Schin op Gool met 2 Michelinsterren uit het niets en Ambrosijn in Valkenburg met 1 ster. De Nederlandse Michelinsterren werden vandaag uitgereikt in Maastricht. Da Vinci in Maasbracht verloor haar ster na meer dan 25 jaar. En het weer. Na een zonnige en warme nazomerdag koelt het vanavond snel af, maar het blijft droog. Morgen eerst mistig, maar later opnieuw droog en zonnig met 22 à 23 graden.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwen.

0: ontstaan door zonnige periode, afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23 graden. Er stond maar weinig wind. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het opnieuw sterk af naar zo'n 7 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich in de nanacht en vroege dinsdagochtend nevel en mist vormen. Deze lost vrij snel op en maakt een plaats voor zonnige periode. Het wordt dan maximaal zo'n 23 graden bij een zwakke oostenwind.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is de afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: martelingszaak in Sittard. Vier mannen werden in juni 2023 ontvoerd en opgesloten in een loods. Ze zouden zo'n 1200 kilo cocaïne hebben gestolen van een drugsbende. In die loods werden ze gruwelijk gemarteld, vertelt verslaggever Frank Monen.
1: Als je de verhalen van de slachtoffers gehoord, dan zijn ze urenlang mishandeld, bedreigd, met terpentine besprenkeld, met gasbranders bewerkt. Ze moesten zich ontkleden. Er werd een prop in hun mond geduwd en uiteindelijk wist één van hen in de avonduren te ontsnappen, waardoor de drie anderen ook bevrijd konden worden.
0: De drie verdachten zijn aangehouden na uitgebreid politieonderzoek. Morgen is de verdediging aan het woord in deze zaak. Weert, Meerse en Maasgouw staan vanaf vandaag onder streng toezicht omdat ze volgens minister Bart van den Brink te weinig asielzoekers opvangen. Daarmee zijn er nu 10 gemeenten in Limburg die volgens de minister niet aan hun taak voldoen. Weert, Meerse en Maasgouw moeten nu in gesprek met het ministerie van Asiel en Migratie om te kijken hoe ze toch opvang kunnen organiseren. Volgens de spreidingswet moeten alle Nederlandse gemeenten een bepaald aantal asielzoekers opvangen. In heel Nederland staan nu 63 gemeenten onder toezicht. Bij een aanrijding in Blerik is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Op een rotonde van de Baarloze straat werd de fietser geraakt door een auto. Het slachtoffer belandde hard op de grond en raakte gewond aan het hoofd. Per ambulance is de fietser naar het ziekenhuis gebracht. En Limburg telt vanaf vandaag 13 sterrenrestaurants met in totaal 16 sterren. Daarmee scoort Limburg het hoogste als Nederlandse provincie als je tenminste de regio Amsterdam apart ziet. Nieuwkomers zijn restaurants Suis en Schin op Gul met 2 Michelinsterren uit het niets en Ambrosijn in Valkenburg met 1 ster. De Nederlandse Michelinsterren werden vandaag uitgereikt in Maastricht. Da Vinci in Maasbracht verloor haar ster na meer dan 25 jaar. En het weer. Na een zonnige en warme nazomerdag koelt het vanavond snel af, maar het blijft droog. Morgen eerst mistig, maar later opnieuw droog en zonnig met 22 à 23 graden.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren er zonnige perioden afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23 graden. Er stond maar weinig wind. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het opnieuw sterk af naar zo'n 7 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich in de nanacht en vroege dinsdagochtend nevel en mist vormen. Deze lost vrij snel op en maakt een plaats voor zonnige periode. Het wordt dan maximaal zo'n 23 graden bij een zwakke oostenwind.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond dood gegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
4: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: nog geplaagd.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er zonnige perioden afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23 graden. Er stond maar weinig wind. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het opnieuw sterk af naar zo'n 7 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich in de nanacht en vroege dinsdagochtend nevel en mist vormen. Deze lost vrij snel op en maakt een plaats voor zonnige periode. Wordt dan maximaal zo'n 23 graden bij een zwakke oostenwind.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
5: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

0: voor het slapen gaan. Worst aan de Maas. Easy.
1: You don't talk to me.

is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen.

0: in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

God, wat was ze mooi, de mooiste van de klas. Ze was het eerste mechje, waar ik zo verliefd op was. Ze was 14, ik haai net en een brommer. 1978,

Even gas terugnemen. Een rustpuntje met mooie muziek bij Omroep Horst aan de Maas.

première fois.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.